van de whisker of in een zin. Of ik meer lang ik tot u van, of strik zo mild, mellom löv och lönn.